As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

gaat het jou fort en langer daar wat werken wordt. Ons pap begint al koud worden in port.

Dis nou 18 minute voor 7, daai was Lee Scott met net 'n bietjie meer tyd net voor het Ruklute met val. Het bring ons deur na die bekendes, die tongknoop vanoggend, nee. Na die verjaarsdag van die bekendes, maar ek moet sê, ons het verkeersnuus ingekry vanoggend van Anton Victor af en dis die tipe verkeersnuus wat ek soek, nee.

Adam met haar vier en net voor die Jackie Lou Band met pampoenen op die dak. Het bring ons nooit op een brand. Adam met haar vier en net voor die Jackie Lou Band met pampoenen op die dak. Het bring ons hier na 27 minuten na 8.

andere in een bos vergeet. Ik op verdwaal, trap ik in mijn leed. Papegaai bond echo, kirang kirang mij, totdat ik bedroeg.

Transvaal. Een tafelberg reist naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. Die vrijstaatsvlaktes wat roep. En die Zwartlandse drijven zo zoet. Makwaland zo vol van die blomme. Maar die Weskusse fijnbos jou.

Die klanke van Jamie Lee Moore en sy sien die mooi in jou. Net voor het Pieter Coutinho en Marila Boom met Feli Makiti en Wenzel sê vir ons dans op my tone. Tijd so 3 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. As daar enig iemand in die kontrein is waar dalk een verjaardag boodskapie wil deurstuur, nou is die tijd 082-333-367.

zettertjek. Kochon drablo, Janasi en het diefjaal op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven. Kentucky is van er lekker goed.

heel groot met weer een koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk op naar bier. Al voet zek voor 3 maanden en loop hoog op samen 4. Ja, die twee van hun heet samen gejollen. Waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik. Ach, is laat, Alfred.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Die klanke van Rowan, Josh en Franja Duplessis met de boots. En die tijd is zo'n 3:15. So te sê, tijd voor mij om te groet. Ek wil net gauw met jullie iets deel. Hierdie vrijdag vanaf 8 tot 1 is Hamiltons Verskaffersdag bij Supermax Hardware. Nou kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM, saai ook rechtstreeks uit. So kom sê vir ons hallo oor die lekker luister lorry. Dis hierdie vrijdag bij Supermix in Reedstraat in Sidwell. En op die noot gaan ek julle moet groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. Ek is morgen terug met die selfde tyd, selfde plek, met die middag samen zijn net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waarom te begin nie? Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dus 084-307-5148. Of besoek ons bij 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel bij Talana Voet Eiendomme.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Kim Wilde, Kids in America. Een lekker tune. Nicholas Lover, daar met Werf Bobbejaan. Goeiemiddag, is Big Nick samen met jou, is Luister FM. Dit is Big Nick Drive. Ek is samen met jou tot so net voor 6. Een lekker luisterstasie. Dit is een dinsdag, September die 8e. Ons gaan lekker samen keer weer sport topic. Kiekie kyk en hardstaf, allerlei dinge wat jou kan toekom en meer net hierso. Luister FM. Ons gaan kyk samen met Lia naar die volmaan, dat ons bij jou weer kom.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk een bykie wat maak jou weer dinge vanmorgen. Woensdag 9 September, Oost-London 16:29. Bishu 15:31, Uitenhaag 17:34, Dispatch 16:33, Ports and Johns 14:26, Craddock 13:28, Port Elizabeth 18:31, Jeffreys Bay 18:30, Graaf-Reinet 13:31, Queenstown 12:27, Mthatha 13:29, Gramstad 15:31 en Plettenberg Bay 17:27. Dit is jou weer vanmore. Dis woensdag. 9 September.

0: Hierdie Vrydag van 8:00 tot 1:00 is Hamilton's Verskaffersdag by Supamix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai regstreeks uit, so kom sê hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supamix in Riegstraat, Sidwell.
1: Luister FM.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

chupacabra zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

steeds nobels draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons teen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

0: Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

0: Luister op dinsdae aande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiburg op Asemteug.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voordat by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

Daar is hy, Dolly Parton met Jolene. Nou, dis amper 20 minute voor 9, is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saam gekuier het, saam met my op Asem Teeg, net hier op jou lekker luisterstasie. Ek het vir jou nog lekker liedjies gelaai en gaan uitspeel met Jan Blom, met Beautiful Jy. Olly en Tashay met Het Jy Iemand, Marie Bosman, Tussen Jou en My, Tian Massain, Die Son Kom Op, Jennifer Zamudio, Hier's My Hart, Johnny Clegg en Jeluka, Scuttlings of Africa, en André Het Norman en Adam Tas met Ek Sal, en daar's 'n Matthew Mill nommer daarna, en daarna is daar natuurlijk ook muziek wat gelaai is tot so skyns voor 12 uur se kant vanaand, so bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste muziek, net hier op Luister FM. En nou ek kuier weer saam met jou op Asem Teeg, is natuurlijk elke dinsdag aand, tussen 6 en 9, en totdat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.